0: rester.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
2: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
1: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deel zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Serving
3: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
2: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
1: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deel zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
5: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
6: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
7: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
6: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
7: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
8: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
9: Vink, ramen en deuren.
8: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
9: Let's think twice.
10: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
11: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

0: Radio Reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Cliff Richard, 1982. And where do we go from here? Op deze woensdagochtend, goedemorgen, de week van de jaren 80 en 90, nog tot en met zondagnacht. Alleen maar de hits uit de jaren 80 en 90. Jeugdherinneringen ophalen, noem ik dat. Goedemorgen, we doen het hier tot 9 uur. Het wordt een stralende woensdag. En U2 klinkt in je radio.

En vanochtend deden we het hier meteen al op zijn Frans met Image, Les Démons de Minuit. De week van de jaren 80 en 90, we keren terug naar 1983. Daniel Popovic vertegenwoordigde Joegoslavië op het Eurovisie Songfestival. Hij eindigde daar tweede. Popovic liet hij vallen, hij heette gewoonweg Daniel. Dit is dat amazing liedje, Julia.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf €5 per vierkante meter.

Kid Coco, oftewel de Dinky Toys. En My Day Will Come in de week van de jaren 80 en 90. Kijk eens aan, het wordt een zonnige woensdag bij temperaturen tot 26 graden. Donderdag en vrijdag tropisch warm bij temperaturen boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien. Daarnet de Dinky Toys uit Vlaanderen en nu de Popgun. We blijven in ons eigen land. Dit komt uit 1986. Oh, what a day. En straks ook nog Marco Borsato die hier richting uitkomt.

is iets wat hij ongetwijfeld heeft moeten vertellen in de rechtbank. Dat is de waarheid bij Marco Borsato hier op Land van Maas. Goedemorgen, de week van de jaren 80 en 90 en we blijven nog even in de jaren 90 met dit vrolijke deuntje. Om de woensdag te beginnen, goedemorgen. Incognito, don't you worry about the thing.

1989 was het toen Tambourine in de hitlijsten stond. Met High Under the Moon en dat in de week van de jaren 80 en 90. En een jaartje later, in 1990, stond deze dame uit New York City in de hitlijsten, Lonnie Gordon.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/Loco-da.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Mr. Big zorgde ervoor dat je goedgezind aan je woensdagochtend kan beginnen. En dat heeft vooral te maken met de hits die we draaien, de platen uit de 80's en de 90's. Dit is de week van de jaren 80 en 90. En wist je dat er heel wat van die bekende popmuziek gemaakt werd in Zweden? En heel veel van die bands kwamen uit Zweden en ik heb er weer eentje gevonden. Ze heette The Army of Lovers. Je kent ze nog van Crucified, maar ook van die heerlijke vakantie in Saint-Tropez. À la plage de Saint-Tropez, dit zijn Army of Lovers.

De Duitse band Wind en laat die zonne in den herz. Dat op Lans van Maas. Goedemorgen allemaal. Vers gezette koffie, radio zonder ochtendhumeur en alleen maar hits uit de 80s en de 90s. Dat moet de week van de jaren 80 zijn en 90. Dat kan niet anders. En ook deze meneer hoort daarbij. Het is Rod Stewart, Young Turks, Be Free Tonight.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
2: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
1: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deel zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
6: Serving my universe.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Als je een week van de jaren 80 en 90 organiseert, dan weet je dat Madonna superveel te horen zal zijn. En ook dit was een van haar hits, True Blue. Je bent beland in deel 2. Een hele goede morgen. Geniet ervan.

Franse disco uit de jaren 80. Schultheiss en Confidence pour Confidence. Hij heeft ooit een album uitgebracht en dat heette Abracadabra. Toch wel een beetje origineel, hè? Straks, Jerry Halliwell, de Spice Girl, had in 99 een hit te pakken met Mi Chico Latino. En ook dit zijn we niet vergeten. Richard Marx en Angelia in de week van de jaren 80 en 90.

is toch een beetje een omstreden liedje. Lisa Mary en Malcolm McLaren samen met de Bootzilla Orchestra. Something's jumping in your shirt. Dames, toch een beetje opletten, hè? Voor al die springende zaken in je t-shirtje. Goedemorgen, Land van Maas is dit. Dit is het ochtendprogramma in de week van de jaren 80 en 90. We gaan richting temperaturen van 26 graden. Het zonnetje zal vandaag schijnen. En ook morgen en overmorgen tropische temperaturen tot boven de 30 graden. Het wordt weer voldoende drinken. En vooral ook onze gazon weer water geven, zo simpel is het. De week van de jaren 80 en 90 met Orchestral Maneuvers in the Dark.

Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Hij speelde ooit mee in Dallas. Together We Strong, de Franse Mireille Mathieu, die het deze keer op zijn Engels deed. Kijk eens aan. De week van de jaren 80 en 90 zonder Soul Sister, dat kan niet, hè? Ain't that simple?

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Roxette en A Little Bit Dangerous in de week van de jaren 80 en 90, waar we ook aandacht hebben voor Eurodance. Eurodance muziek kwam vooral uit Duitsland, uit Nederland, maar ook uit België. En dit is zo een van de typische bands die in de 90s in hits scoorde. B.B. Jerome en de Bang Gang. Dit is Shock Rock.

Davey, Jerome and the Bang Gang. En Shock Rock. Regelrecht uit 1991. En dat was ook het jaar dat dat liedje werd gedraaid op de radio met het dolfijntje. De ketenenradio, Radio Contact in der tijd. En die waren ook wel echt super populair. Radio Contact, een beetje de doorn in het oog van de openbare omroep. Want de luistercijfers toen van Radio Contact, die stegen maar en die stegen maar. En het antwoord kwam van de VRT, toen de BRT. Het antwoord was toen Radio Donna in de jaren 90. Goed, zo kom je nog eens iets te weten. Zo gaan we richting 9 uur in de week van de jaren 80 en 90. Zometeen non-stop hits, 2 uur lang uit datzelfde decennia. En Ronnie, die neemt het van me over om 11 uur. Dit zijn Imagination en Body Talk.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

0: reclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.
2: Radio Land van Baas.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
4: En dit is onze muziek.
3: Alleen maar 80's en 90's.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90.

De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Weer of geen weer. Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
6: Denk, ramen en deuren.
5: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
6: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
8: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is Radio Land van Maas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
3: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Hele goeiemorgen, alweer een nieuwe dag met muziek uit de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. Dit was Duke Cocker, net na 11 uur, met N'oubliez Jamais uit 1997. En onze volgende gasten, de Rolling Stones, die brengen op 10 juli een nieuw album uit. En Mick Jagger, die wordt trouwens deze zomer 83 jaar. Kan al tellen natuurlijk. Dit zijn de Rolling Stones in

Stress, even ontsnappen en ook wat weekend vibes opdoen. Al moeten we nu nog een beetje wachten natuurlijk, want we zijn nog maar woensdag vandaag. Nog meer muziek uit de jaren 80 en 90 komt eraan, zoals Tina Turner bijvoorbeeld. Maar eerst nog Toto en we hebben ook nog onze lokale agenda straks.

Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09 235 31 05.

Bryan Adams in de jaren 90 met Please Forgive Me. Op 15 oktober treedt hij op in ons land in de Avasdoom in Antwerpen. En wat het weer betreft, ja, vandaag krijgen we 24 graden. Morgen dan zou het wel 28 kunnen worden. Daarna gaan we over de 30 wellicht. En dan blijft het wel een paar dagen zo warm. Zien of het ook zo wordt natuurlijk. Dit zijn Mike and Mechanics uit 86 met Silent Running. En straks is er ook nog Whitney Houston.

Terug naar 84 was dat, met een typisch nummer van Sade. Sade werd trouwens dit jaar opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat is natuurlijk een grote eer natuurlijk. Je hoorde ze met When I'm Going to Make a Living. En dit is Latricia McNeil.

Augusto was dat met Disco's Revenge en zo dadelijk America met The Border. En het is hier meteen ook weer voor mij afgelopen, want het is bijna 12 uur. Maar geen zorgen, want dit nostalgische feestje gaat hier gewoon door natuurlijk. Nog de hele week muziek uit de jaren 80 en 90 bij Land van Waas. En wij horen morgen elkaar weer vanaf 11 uur. Straks is Toos er ook.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strépie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade.

0: schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

U2 in de week van de 80s en de 90s hier bij Land van Maas. Een hele goede middag allemaal. Jaren 80, jaren 90, dat was ook de succesperiode van de Nederlander René Vroeger. Geniet van je lunchpauze, mensen.

We kennen haar vooral van Love is a Battlefield, een dikke hit voor Pat Benatar in de jaren 80. Maar ook deze deed het behoorlijk goed in de internationale hitlijsten. We Belong. Ja, jump. Ik zou zeggen, profiteer ervan om nog te jumpen vandaag. 26 graden, dat is nog te doen. Vanaf morgen worden het 30 graden. En dan wordt het wat minder gezond, denk ik, voor het hart. Hier zijn de Pointer Sisters. Smakelijk eten allemaal.

0: 'Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

De jaren 80-90 week bij Radioland van Maas. Voor velen is het misschien helemaal nieuw. Artiesten zoals Wim de Kranen, deze dus, met Ricky. En voor anderen is het pure nostalgie, hè, zoals deze bijvoorbeeld ook. Ja, jaren 90 schrijven we dan. Wat was dat een hit, zeg, van de Venga Boys.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.
0: Radio Land van Waas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Waas.
0: Toos Smet.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
0: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s hits.
3: The next train will be leaving from platform.
2: De week van de jaren 80 en 90.

John Lennon had 5 jaar lang geen nieuwe muziek meer uitgebracht. En toen kwam hij plots op de proppen met een totaal ander genre, Starting Over. En dat was exact 6 weken voor zijn tragische dood in 1980. Met deze zitten we opnieuw in de jaren 90. You Gotta Be van Desiree. Een rustpuntje tijdens deze woensdagse lunchpauze. Bijland van Waals.

0: daar houden ze van, hè, onze noorderburen, van een flinke portie hompapa-muziek. Zoals ook de band Bloem. Even aan mijn moeder vragen. En hier komen de Cardigans.
1: Dit is Land van Waas.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaerts partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet pret worden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.
8: Serving for you.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

En Night People, ja, voor de nacht aanbreekt nog een warme zomerse woensdag. Goedemiddag, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering in de week van de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. Nog tot zondagavond gaan we hier alleen maar dat draaien. Hè. Hits en classics uit de jaren 80 en 90. En jij zit op de eerste rij. Radio mag een tandje luider. Of twee tandjes. Of pak vijf tandjes. Gewoon voor een bak met Gal & Jeffries. Heel, heel rock'n'roll. Welkom.

1982 voor TSOVS, maar World kreeg ruim 20 jaar later een nieuw leven door de tsunami in Azië, in Thailand onder meer. Toen hadden we nog eens Mad World in een trage versie om geld in te zamelen. Zometeen. Jusson Doer. En Nene Cherry.

is eigenlijk al te warm voor met 2 op 1 tegel, maar alleen maar. Bon Jovi in de week van de jaren 80 en 90 bij Landva Waas met Always. En daar zijn ze altijd, goed of slecht weer, de Waasse weerkaarten. We gaan die op je loslaten, want de vraag is natuurlijk, welk weer krijgen we de komende dagen? Nou, er is van alles beweerd. Wel, vanmiddag halen we al 26 graden met zon. Morgen gaan we richting 31 graden met zon en wolken. En vrijdag is op- en topzomers. Dan 33 graden, maar in de avond wel kans op een warmte onweer. Zaterdag nog altijd een mooie 29 graden met zon en met wolken.

0: altijd fijne hits gehad, die Sam Buvet. Maar het schijnt echt een etter van een vent. Enfin, jaren 80 en 90, daar hoort hij ontegensprekelijk bij. Sam Buvet, Remembering the First Time. Op woensdagmiddag bij Land van Waas. Zometeen. Name and number.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Garbage only happen when it rains. Het zal niet voor vandaag zijn, morgen ook niet. Misschien vrijdag, als het warm weer toevallig jouw regio treft, dan misschien. Voor de rest niks. Droogte, zon, zomerse maxima en dat net als de zomer begint. Het kan eigenlijk niet beter treffen. Het is de tijd voor, ondanks die themaweek, toch ook wel eens, deze hier.
1: De slimste Waaslanders.
0: Ja, met een vraag. Het is een behoorlijk lange vraag vandaag. Met welke van deze woorden kan je geen gezegde maken met het woord liefde erin? Blind, maag, mantel of muur? Met een van de vier woorden kan je dus geen gezegde maken met ook nog het woord liefde erin. Blind, maag, mantel of muur? Welk van de vier? Stuur je antwoord door naar info@rlvw.be. Pak die weg. info@rlvw.be. Ik ook niet.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.
4: Serving for you.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Womack en Momack en Teardrops. Het is iets over twee. Het is de week van de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. We gaan het even heel stil maken, want bij de volgende gaat ze meteen beginnen zingen. En dan weet je meteen over wie het gaat. Een vrouw met een klok van een stem. En ze mag nog een keer hier bij Radio Land van Waas. Daar gaat ie.

0: Touch by Touch bij Landmama's van Diana Ross. Op deze fijne woensdagmiddag, waar het begint de zomer en waar we zo meteen nog meer hits gaan draaien uit de jaren 80 en 90. Van Savage Garden bijvoorbeeld, zometeen.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

met Oh Girl. Was een hitje uit de jaren 90. Eigenlijk op de valreep, 1990. Maar een echt grote hit zoals die andere van hem is het niet echt geweest. Maar kijk, hij hoort thuis in het rijtje jaren 80 en 90 hier bij Lan van Waas. Een hele week lang. Nog tot zondagavond alleen maar dat op je radio. En geef toe, de oren worden verwend. En stevig zelfs. De crème de la crème uit twee prachtige decennia vol lekkere hits en classics. Ik was erbij in beide decennia. Alleen in de jaren 80 nog niet helemaal te volgen. Maar goed, geen probleem. Ik luister Lan van Waas om in te halen, hè.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: Let's do it.
0: De week van de jaren 80 en 90.
3: Wow,
0: Land van Waas. The music sounds great.

0: Heeft geen spijt. Dat is fijn zo. Om zo door het leven te gaan. Geen spijt van de gemaakte keuzes. Robbie Williams in de jaren 80 en 90 van Land van Waas. En zometeen nog veel meer.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.

0: bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Part-time lover van Stevie Wonder. Goedemiddag vrienden, welkom iets over drie. Het is de week van de jaren 80 en 90 bij Land van Waas. Beste van het beste. Nog tot zondagavond met de grootste hits en classics. En zometeen Trio en Wham. Eerst Clouseau, ben je daar?

0: Wake Me Up Before You Go, Go, Go. Van Wem, Bijland van Waas, in de week van de jaren 80 en 90. Bij ons ook Go, Go, Go met het antwoord op die ene vraag elke dag.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Dat was een vrij lange vraag vandaag. Met welke van deze woorden kan je geen gezegde maken met het woord liefde erin? Blind, maag, mantel, muur. Vier woorden, maar één woord is daar dus inderdaad niet bereikbaar. We zochten naar muur, want de liefde is blind. De liefde van een man gaat door de maag en iets met de mantel der liefde bedekken. Van muur, geen spoor. En zometeen René Klein, de Mr. Blue.
2: Dit is Land van Waas. The music sounds...

0: als Deutschland DJ Sash. Veel hits gescoord in de jaren 90. Onder andere met de stem van Tina Cousins. En Mysterious Times. Zometeen trouwens meer hits en classics uit de jaren 80 en 90.
1: De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinhard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark.

Zeven artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.

Hansen. Intussen, ja, toen waren ze... Nu zijn ze... Hansen met Mbap. Toen nog drie broertjes. Intussen drie stevige mannen. Of ze nog muziek maken, geen idee. Ik kreeg een mailtje binnen. Mocht ook iets aanvragen in deze week. Wow, maar ja, natuurlijk. Als je iets aanvraagt, dan kijken wij hoe het er kunnen inpassen. Eén voorwaarde moet komen uit de jaren 80 of 90. En zo meteen Genesis. En Turn It On Again.

LaBouche, Be My Lover. Ja, over lover gesproken. Ik viel deze week van mijn stoel. Ik hoorde Michiel s'avonds na 4 uur vertellen over Eros Ramazzotti, die blijkbaar ook in opspraak komt, omdat hij soms losse handjes heeft. Ja. Potverdorie, hij ook al. Maar goed, ik mag hem tot nader order wel draaien. En hij voldoet volledig aan het profiel jaren 80 en 90 hits. Dit komt uit 1988. Make bello, quest'amore. Aan het eind van deze middag straks de achtertuin van de Waaslander met Michiel Tiron.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fret worden.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
6: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
7: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
8: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu, Michiel Tiron.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

En ik kan de Bos geen ongelijk geven. These are the better days. Vooral als je een hele week lang kan luisteren naar de muziek van de jaren 80 en 90 en het zonnetje erbij. Wat moeten mensen meer hebben om gelukkig door het leven te gaan? Bruce Springsteen en These are better days. Woensdagmiddag, de week van de jaren 80 en 90, nog tot en met zondag. Met heel wat fijne muziek. Zometeen Chagrin d'amour, Chacun fait. Dit is Donna Summer uit 82, The State of Independence. Allemaal een hele goede namiddag en leuk dat je luistert.

Deze plaat bestaat ook in Nederlandstalige versie die misschien nog wel eens voorbij komt de komende uren hier in de week van de jaren 80 en 90. Chagrin d'amour waren dat en chacun fait hier op Land van Maas. Een hele goede namiddag. Geniet van het weertje en vooral van onze muziek. Lisa Stansfield komt er zo meteen aan, de volle 5 minuten met Someday. Maar eerst Janet Jackson. What have you done for me lately?

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie.

locatie. De stad onderzoekt ook of het Overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.

De week van de jaren 80 en 90 met Luc de Vos en zijn bende Gorky. De doorbraaksingle voor de band. Met de toch wel legendarische woorden: de brave mensen gaan naar de zee. Iets wat je dit weekend misschien wel kan doen. Dit is Imani.

C.J. Lewis, Sweets for My Sweets. En daarvoor nog Joe Cocker. Met een plaat die je niet elke dag hoort op de radio. Civilized Man in de week van de jaren 80 en 90. En daar horen ook Simple Minds bij. Someone, Somewhere in Summertime.

Incognito en Pieces of a Dream. Belgische dansmuziek was heel populair in de jaren 90. En een van die bekende Belgische producers was Jan Vervloed. Fioco was een van zijn projectjes. Dit is Aflito.

muziek uit de suikerstad Tienen, want daar was Jan Vervloed afkomstig van. Je kent hem natuurlijk nog van die andere hit, The Spirit. Dit was Aflito op deze woensdagmiddag. Nieuws en weer van 5 uur, dat komt er zo meteen aan. Je bent altijd up-to-date bij ons. En dan zitten wij nog een uur in je radio voor de grootste hits uit de 80s en de 90s. Bananarama is dit en The Cruel Summer.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. Maar voor ons mag dat wel, want dit is de week van de jaren 80 en 90. Een hele goede namiddag. Deze man is nog altijd super populair in Nederland. René Vroeger, Best of My Love. Fijne middag.

De man van Alles kan een mens gelukkig maken, René Vroeger. Nog altijd populair in Nederland en uiteraard ook hier bij ons, René Vroeger en The Best of My Love. En dan nu terug naar 1983. Dit is filmmuziek uit de film Beverly Hills Cop met Eddie Murphy, weet je nog wel. Dit zijn The Pointer Sisters en Neutron Dance. En zometeen ook nog Laurie Spee met How Many Times. I don't

0: 'S Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Land van Waas. The music sounds great.

Een van de meest bekendste ballades uit de jaren 90. Geschreven door Bernie Taupin, dat is inderdaad de tekstschrijver van Elton John. Je hoorde The One hier op Land van Maas. Woensdagmiddag, de week van de jaren 80 en 90 met Snap van I've Got the Power. Maar eerst Michel Sardou. Sfeer op de radio, Les Lacs du Connemara.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Cultuurcentrum Snik in Sint-Niklaas kent een vliegende start. Op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen gingen meer dan 15.000 tickets de deur uit. Een record en bijna de helft meer dan vorig jaar. Ook de nieuwe vriendenpassen en abonnementen zijn erg populair. Volgens directeur Pieter Brakke werden in één weekend al meer dan 1.000 passen verkocht. Verschillende voorstellingen waren bovendien in enkele minuten uitverkocht. Intussen zijn alle 18 voorstellingen volzet en staan meer dan 1.000 mensen op de wachtlijst. Snik start het nieuwe seizoen in september. Het Huis van het Kind verhuist eind 2028 naar de bibliotheek op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De werking krijgt een plek in een aanpalend gebouw als onderdeel van de geplande renovatie en uitbreiding van de BIEB. Volgens het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt het een uniek project in Vlaanderen, omdat cultuur, welzijn en opvoedingsondersteuning er samenkomen op één locatie. De stad onderzoekt ook of het overkophuis mee kan aansluiten. De verhuis moet zorgen voor een betere bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen de verschillende diensten. Wat er met de huidige locatie in de Kazernestraat gebeurt, is nog niet beslist. De N-VA in Lokeren vraagt dat een geplande audit van de stadswerking extra aandacht besteedt aan de meerkosten bij openbare werken en uitbesteden opdrachten. Volgens de N-VA lopen de kosten van sommige projecten fors op, waardoor veel belastingsgeld verloren gaat. De audit wordt uitgevoerd door de VZW Audio en onderzoekt volgend jaar hoe de stad openbare werken gunt, opvolgt en controleert. De schepen van Financiën zegt dat de bezorgdheden van de N-VA al vervat zitten in die auditopdracht. Die moet onder meer nagaan of controles correct verlopen en of extra kosten voldoende worden verantwoord.
2: Radio Land van Waas.
3: Waaslands beste muziekmix.
2: Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
4: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s hits.
5: The next train will be leaving from platform.
2: De week van de jaren 80 en 90.

Een voorbeeldje hoe de dansmuziek klonk uit de jaren 90. CB Milton en Send Me an Angel. En zometeen een van de meest bekende platen van Radiohead. Ze hadden er een ferme hit mee in 1992. Creep komt je richting uit. Maar eerst Hot Chocolate. In What Kind of Boy You're Looking For, Girl. Hier op Land van Maas. De nummer 1 in 80s en 90s hits deze week.

Radiohead en Creep. Fijne middag en leuk dat je luistert naar Land van Maas. De komende dagen worden tropisch bij temperaturen tot boven de 30 graden, heb ik me laten vertellen. En dan nu terug naar 1983. Toen had U2 een dikke ferme hit te pakken. Ze lieten zich inspireren door de Poolse vakbond Solidarnosc. Met in de hoofdrol Lech Walesa. Hij was de vakbondstrijder die streed tegen het communisme en later ook nog president werd van Polen. U2 en het legendarische New Year's Day. In de week van de jaren 80 en 90 hier op Land van Maas.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.
6: Serving the universe.
7: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: weer veel te jong van ons heen gegaan. Hè? Die Frans Gall, de Branche uit 84. Welkom in After Dinner. We zitten hier tussen die 80s en 90s en ik voel me daar heel goed bij. Sting en Eric Clapton komen er zo aan. It's probably me.
1: The music sounds great.
2: Land van Waals. After Dinner met Johan Waterschoot.

80 waren ook wel de jaren van Prefab Sprouts uit County Durham in de UK, opgericht door de gebroeders Paddy en Martin McAlone. Een van hun hitjes kwam uit 85 met Appetite. In After Dinner is de bedoeling dat we een beetje de dag overschouwen. Is het wat een aangename dag geweest? Uiteraard met die 80s en 90s op jullie radio. Hè? En deze kan toch ook niet ontbreken uit hetzelfde jaar, 85. Tears for Fears met Shout.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/Lokoda.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: Land van Waas.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.
6: De week van de jaren 80 en 90.

ook een kusje hebben. We kregen er eentje in 98 van Tarkan met zijn Simarik. DJ Jurgen, die mocht de 90s afronden met onder andere Better Off Alone. Of dat zo is, weet ik niet. Maar dit zijn wel Grandmasters. Flash and the Furious 5. We hebben ze gevonden begin van de jaren 80 met The Message.

Happy Radio, Happy Music. Je wordt er spontaan goed gezind van. Dodgy uit 96 met Good Enough. Die German Jackson, was hij goed genoeg om zijn mannetje te staan binnen de Jackson family? Ik denk het wel. Het was een brave jongen. En hij had af en toe ook wel solo-hitjes. Deze bijvoorbeeld in 84, The Sweetest Sweetest.

0: Ze hadden het wel een beetje geleerd van de vier anderen uit Zweden. Van ABBA. Hitmachine, Ace of Base in 93 met All That She Wants. Ah, bijvoorbeeld Erratic Dissidence. Want in 88 hadden we juist die golf van de New Beat achter ons gekregen. En dit was nog een nakomertje. Move Your Ass and Feel the Beat komt er zo dadelijk aan.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Beat. Normaal gezien hoor je deze niet zo vaak meer op de radio, maar wel bij Radioland van Waas, de week van de 80s en 90s. Nog helemaal tot en met het weekend, 24/7 spelen we ze. Danny Klein staat al op ons te wachten bij haar Vaya con Dios. What's a woman, Land van Waas.
1: The music sounds great.

Mary Frederiksson, ook te vroeg van ons heen gegaan. We zullen je missen. En blij dat we toch nog veel platen van jou hebben geërfd. Roxette 93 met Almost Unreal. Zo klonk het ook. Die Deutsche Neue Welle die over ons kwam gespoeld begin jaren 80. Het was ook een soort new wave natuurlijk. En de mannen die er heel graaf in waren. Kraftwerk, The Muzzle. Ik heb ze ooit nog op de Lokerse feesten kunnen bewonderen. Morgen ben ik er terug naar Michiel. Na 6 uur een after dinner gewikkeld in 80s en 90s. Tot morgen. See you.

0: hits en classics. Dit is Radioland van Maas.
1: Dit is Radioland van Maas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
5: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
6: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
7: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
8: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
7: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
8: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
6: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
9: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
9: Let's Vink twice.
10: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan van den Berg.
11: Serving the universe.
12: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
13: Radio Nonstop.
14: Dit is Punch.

0: de naam heel wat beter dan het stukje geschiedenis dat erachter schuil gaat. En daar zitten de jongens van Orkest van Maneuvers in the Dark heel zeker ook voor heel veel tussen. Bommetjes, wij gaan er hier de komende twee uur alleen maar van de muzikale soort droppen tijdens onze punch-sessie van vanavond, die we voor de gelegenheid dus ook alleen maar op 80s en 90s lijst geschoeid hebben. Zo gaan we bijvoorbeeld ook vanavond weer op weg naar een bommetje van een bijna vergeten 80s parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn, naar een uniek en explosief rockmonument straks rond 8:15. En last but not least natuurlijk ook weer naar een exclusieve knaller van een New Wave Club Classic rond 8:40. Nieuwe muzikale oogst zit er in onze week van de jaren 80 en 90 uiteraard niet tussen. Maar we hebben zo dadelijk al onmiddellijk wel nog een Radio Clash uit de jaren 80. En een stelletje charlatans uit de jaren 90 in de aanbieding. In fact, they are also the only ones we know uit die tijd.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Radio Land van Waas.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.

The Wordy Rapping Hood van Chris Franz en Tina Weymouth van de Tom Tom Club uit 1981. Het is ook anno 2026 nog altijd een feestje in je radio. Een feestje dat hier straks gegarandeerd verder gezet gaat worden door er nog eens compleet uit de bol gaande Zora van Two Fabiola. En ook bij deze Gerard Whelan en zijn Ierse vrienden van een Emotional Fish hebben ze blijkbaar wel iets te vieren vanavond. Dus alleen vooruit met de geit, jongens, zou ik zo zeggen. Let's celebrate!

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Radio Land van Waas.
2: Punch. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch.

out today. Ze was ook vanavond weer niet te houden. Ons Zora van Tu Fabiola. Maar om een lang verhaal kort te maken, gaan we nu onze joker zo stilaan toch wel inzetten. Samen met deze Gary Kemp en Tony Hadley van Spandau Ballet.

0: Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05.
1: Jaren 80 en 90. Alleen maar 80's en 90's hits.
2: Dit is Punch.

0: This is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. Gelukkig hebben wij hier nog een stevig uit de kleiten gewassen, bijna vergeten Etis Parel achter de hand. Om de heren van die Parel Carpets uit Manchester toch nog een al even stevige riem onder het hart te kunnen steken.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Ja, en stevig uit de kleiten gewassen is die heel zeker op alle vlakken. Het nummer Janie's Got a Gun van Aerosmith gaat over een jonge vrouw die haar seksueel grensoverschrijdende vader uiteindelijk eigenhandig ombrengt. En alhoewel het nummer eigenlijk dateert uit 1989, won de groep er de Grammy Award voor Best Rock Performance mee in 1990. En het nummer haalde ook vlot de top 10 in vooral de Angelsaksische landen. Zo was het bijvoorbeeld goed voor een eerste plaats in Australië en voor een vierde plaats in de Billboard American Hot 100. Hier zijn ze, jongens van Aerosmith, Janie's Got a Gun.

Take the Skinheads Bowling. Het waren de zonderlingen van het Amerikaanse camper van Beethoven, onder leiding van zanggitarist David Lowry, die op dat toch wel iets wat rare idee kwamen, ergens in 1985. En daarmee vallen we dan nu toch wel van het ene uiterste in het andere. Want na de excentriekelingen van camper van Beethoven komen we nu namelijk terecht bij een stelletje would-be common people, Jarvis Cocker en zijn vrienden van Pulp, met name Chicago.

Carson Carmack G.

0: Snacks van de Fun Lovin' Criminals. Ze kwamen hier eigenlijk maar net op tijd, zodat wij hier in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur nog goed geëquipeerd op reis kunnen vertrekken met onze motorcycle emptiness vrienden van de Manic Street Preachers. En natuurlijk ook met deze Jim Kerr en zijn Simple Minds.
1: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

0: The music sounds great. Land van Waas.
1: Punch. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan van den Berg.
4: Serving my universe.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
6: Radio Land van Baas.
7: Dit is Punch.

0: Johnson van der Da is er blijkbaar ook anno 2026 nog altijd van overtuigd. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. Nou, het enige waar wij hier vanavond ook tijdens onze week van de jaren 80 en 90 zeker van kunnen zijn, is dat er ook nu weer nog een stevig uit de kluiten gewassen rockmonument en een ronkende New Wave Club Classic op ons afkomen het komende uur. En dat we zo dadelijk al onmiddellijk ook nog aan een heuse race voor de prize mogen beginnen, samen met de Flaming Lips, is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Flaming Lips van frontman Wayne Coyne uit het Amerikaanse Oklahoma. They were racing for the prize in 1999. En wij proberen vanavond voor de oppergaai te gaan met ons rockmonument van deze week.
1: Het rockmonument van de week.
0: En dat is er in de week van de jaren 80 en 90. Voor de gelegenheid is een uit de jaren 80. Uit 1989 meer bepaald al klinkt dat Rockin' in the Free World van Neil Young bij nader inzien eigenlijk wel net alsof het in de jaren 70 gemaakt is. Young schreef het nummer tijdens een tournee met zijn groep The Restless toen hij vernam dat een concerttour door de toenmalige Sovjet-Unie niet door zou kunnen gaan. Het was uiteindelijk Young's gitarist Frank Poncho San Pedro die toen kwam met de inmiddels legendarisch geworden woorden "Then I guess we'll have to keep on rockin' in the free world." Het nummer levert trouwens ook stevige kritiek aan het adres van de toenmalige Amerikaanse president Bush en zijn administratie. Hier is hij in ieder geval nog eens, de Neil Young, met het onsterfelijke "Keep on rockin' in the free world."

van Rockin' in the Free World. De rock van Neil Young gaat hier straks op meesterlijke wijze gecounterd worden door de funk van Daft Punk. Dat voel ik nu al aan mijn water. Maar eerst willen we toch ook heel graag nog wel voor het grote avontuur van deze Mature en zijn vrienden van Ultravox gaan. Love's Great Adventure met name. Standing.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit is Radio Land van Waas.
3: Punch, elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch.

0: Are Friends Electric? Het was een vraag die anno 1986 nog brandde op de lippen van Gary Numan en zijn Tube Army. Maar een paar jaar later, in 1994, was ze blijkbaar al heel wat minder relevant. Bij de jongens van Blur en hun girls rapten ze er toen bijvoorbeeld namelijk met geen woord meer over.
1: De

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Tree. Ik vrees dat de zachte groene vingertjes van Tanya Donnelly en haar vrienden van de groep Belly hier zo dadelijk toch plaats zullen moeten gaan maken voor de rauwe en harde werkelijkheid van onze New Wave Club Classic. Hoewel...
1: De New Wave Club Classic.
0: Ja, en we hebben in de week van de jaren 80 en 90 gekozen voor het wat ons betreft absolute hoogtepunt.
2: Okay, ready. Let's do it.
0: In de carrière van de Human League. Hun Being Boiled werd ook in elkaar gedraaid toen ze nog au grand complet waren. De groep haalde de mosterd voor het nummer onder meer bij groepen als Kraftwerk, Funkadelic en Parliament. Being Boiled was eigenlijk ook een soort van protestsong tegen de zijdeteelt. Vandaar dus ook de quote, listen to the voice of Buddha saying stop your sericulture. Hier zijn ze in ieder geval nog eens die van de Human League met Being Boiled.

Ja, Comes Your Man. Die aankondiging komt eigenlijk wat laat. Want het was niemand minder dan Black Francis van de Pixies die hier de afgelopen minuten nog uitgebreid in beeld kwam. Tenzij we het natuurlijk hebben over deze Jim Lindbergh van de Amerikaanse punkbende Pennywise. Die wil hier namelijk zo dadelijk nog eens het hoge woord komen voeren met zijn en hun bro-him.

0: We love you.
1: The music sounds great.
2: Land van Baas.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.

There Will Be No Next Time. Als we Ludo Mariman en zijn kids mogen geloven, zou er dus geen nieuwe editie meer van onze week van de jaren 80 en 90 komen. Dat zou ik toch wel met een stevige korrel zout nemen als ik jou was. Volgende week woensdag is er in ieder geval nog een gewone punch. De laatste meteen ook van het seizoen voor waar onze zomer beginnen. Deze 80s en 90s punch gaan we in ieder geval in stijl eindigen met deze TV Treated bijdrage van de jongens van de Neon Judgment. Maak er in ieder geval straks ook na 9 uur nog een mooie 80s en 90s week van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor het vervolg van onze week van de jaren 80 en 90. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze laatste punchafspraak van het seizoen. Tot dan!

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
2: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
1: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
8: Serving the universe.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde. Bromfietsen rijden vaak te snel. En fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
2: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
1: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Baggioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

60. En dit is onze muziek. Alleen maar 80s en 90s hits. The next train will be leaving from platform. De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Serving
1: my universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: black. You know, they all got some.
1: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Serving
2: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: De week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.